Voel jij je ook zo verveeld? Nou, nu niet meer. Okay. Radio Ons Twedde.

0: voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.

Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella Fietsen zet de tijd op 7 uur.

0: Goedemorgen, ik ben Sonja Alas. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen bepaalde kledingstukken mogen verbieden in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. Korte rokjes en petten staan bovenaan de lijst. De crop tops en hoodies staan op de 2e en 3e plek. En ook slippers en trainingspakken zien we niet graag in de klas. Maar een uniform gaat dan weer te ver. Aanleiding voor het onderzoek is een middelbare school in Gouda die trainingspakken en joggingbroeken is gaan verbieden. We moeten op steeds meer plekken betalen om te parkeren, schrijft de Telegraaf. In 4 jaar tijd werd het gebied waarin je in Nederland betaald parkeert 1,5 keer zo groot. De tarieven zijn ook gestegen en daar verdienen de gemeentes een stuk meer aan. In het Australische Newcastle is een auto ingereden op een groep mensen. Zeker 10 mensen zijn daarbij gewond geraakt, waaronder 2 kinderen. Dat schrijven lokale media. Duizenden rugbyfans stonden aan de kant van de weg om een club de Knights toe te juichen. De bestuurder zou tijdens een gevaarlijke stunt de macht over het stuur zijn verloren. De man probeerde te vluchten, maar is alsnog gearresteerd. Een hoofdmassage, een wasbeurt en met een verse koep de deur uit. De kapper is fijn voor ons, maar we verwennen onze trouwe viervoeter er ook steeds vaker mee. Hondentrimsalons schieten als paddenstoelen uit de grond. In 10 jaar tijd is het aantal verdubbeld, schrijft het AD. En dan het weer. Het is nu nog fris en het kan plaatselijk mistig worden. Het blijft droog en later vandaag wordt het zonnig. In het noordwesten is wel meer bewolking en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
4: Jij denkt aan...
5: De kaartverkoop begint.
4: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
6: Yes, hebben ze.
4: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Hallo Jumbo. Jumbo Vlagt Wedden. Dr. P. Rinsema Straat.

0: Golden Weekend Vibes.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.

0: en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.

stroom is oren staak, zij een oude scoop op de Zulteline. Hier en door ligt een hoeder, tussen drokte op de ploer, een zilvermeel vloog met ons met.

om een grote zee te mokken. Hoe duibe putten en lutje druppen. Hoe remmen stort aan de rand. De monen trekt het noos op touw en steunt het af, filijn.

Wil jij meer van ons weten? Kom in contact en check ons op social media.

0: към най-мен за цифри, обси нощи, опъни на ланд. Обещал в фанхир, въртрок, мощ, но фъдаразен мор. Мон мен за цифри, обси нощи, опъни на ланд.
1: Het is al in Zedleen dat ik weg ben. Maar soms neem ik echt terug aan die Groninger aan. Met zijn duiven, zijn duipjes, zijn hoezen en hoesjes. En ja, die wil ik terug, die wil ik terug naar mijn oosteen, op Groninger aan.
0: Of is nou zo kan boven voor hoezen, Veendam of Burgum, nee, men zet zien vrij. Op zijn oosteen, op Groningenland. U bist al ook van hier vertrokken, was nog veel reizen, maar men zet zien vrij. Op zijn

duizendduizendduitjes geven. Wil met die broden zijn er toch. Wil met die zon de morgen razen. En zomer liggen tot de eerste zonnestroom.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
2: Wow.
1: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
3: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
4: Gefeliciteerd, hè?
3: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
2: What the fuck?
3: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
4: Nee.
3: Swipe.
2: What?
3: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
2: Zeker.
3: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
5: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
6: Hallo Jumbo. Jumbo Vlagtwedde. Dr. P. Rinsema straat 4.
7: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
8: Yes, hebbes.
7: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op XXL Nutrition. Go beyond your limits.
10: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phone

0: gevulde weekend vibes.
1: Hé, hey, Adela.
2: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
3: BMW.
4: Dat zijn heel wat knetter.
5: Ik word helemaal wakker.
6: Even kaart.
7: Nou, dat is aan de verkeerde kaart.
5: Wat?
8: Oh nee, toch niet.
5: Hier. Yeah.
9: Dumpert.nl.
10: Ja, dat is mijn merk.
11: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op Stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 8 uur.

0: Goedemorgen, ik ben Sonja Alasch. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen bepaalde kledingstukken mogen verbieden in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. Korte rokjes en petten staan bovenaan de lijst. De croptops en hoodies staan op de tweede en derde plek. En ook slippers en trainingspakken zien we niet graag in de klas. Maar een uniform gaat dan weer te ver. Aanleiding voor het onderzoek is een middelbare school in Gouda die trainingspakken en joggingsbroeken is gaan verbieden. In het Australische Newcastle is een auto ingereden op een groep mensen. Zeker 10 mensen zijn daarbij gewond geraakt, waaronder 2 kinderen. Dat schrijven lokale media. Duizenden rugbyfans stonden aan de kant van de weg om hun club de Knights toe te juichen. De bestuurder zou tijdens een gevaarlijke stunt de macht over het stuur zijn verloren. De man probeerde te vluchten, maar is alsnog gearresteerd. Pak je zo de trein, let dan even op, want Amsterdam Centraal is dicht. Er rijden namelijk geen treinen van en naar de hoofdstad. Het gaat niet om werkzaamheden aan het spoor, maar de trappen en perrons van het station worden onder handen genomen. Morgen en maandag rijden er wel treinen, maar een stuk minder. En ook op de weg gaat het niet altijd soepel. De pechdiensten waren afgelopen zomer druk met automobilisten die stil kwamen te staan. Uit cijfers van Univee blijkt dat ruim een kwart last had van motorproblemen. Normaal gaan de meeste meldingen over accu's, maar dat was in juli en augustus dus anders. Dat komt namelijk door lange vakantieritten en het warme weer die de motor en het koelsysteem belasten. Vooral in Duitsland en Frankrijk werd veel om hulp gevraagd. En dan het weer. Het is nu nog fris. Het kan plaatselijk mistig worden. Het blijft droog en later vandaag wordt het zonnig. In het noordwesten is wel meer bewolking en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Radio Onstwedde.
3: Zometeen op Radio Onstwedde. Non-stop muziek.
4: Hey Adela.
5: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
6: BMW.
7: Dat zijn heel wat knetter.
8: Ik word helemaal wakker.
9: Even kaart.
10: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
8: Wat?
11: Oh nee, toch niet.
12: Hier. Yeah.
1: Dumpert.nl.
13: Ja, dat is mijn merk.
14: Hey! Jij denkt aan...
15: De kerstverkoop begint.
14: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
16: Yes, hebbes.
14: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
1: Hallo Jumbo. Jumbo Vlagtwedde. Dr. P. Rinsemastraat 4.
18: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
19: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
20: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
21: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.

0: de Weekend Vibes.
1: Hey radioluisteraar, de Dumpert app is vernieuwd.
2: Wat is dit, hè?
1: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
3: What the fuck?
1: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
2: Nee.
1: Swipe.
3: What?
1: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert app.
3: Zeker.
1: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.

0: Gebruik ook je fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

dat je luistert. Yo. Leuk dat je erbij bent. Radio Ons Twedde. Ieder uur de juiste toon.

Dit is verhaal van een student, dat was een hele knappe vent. En hij studeerde dag en nacht voor zijn tentamens. Maar zijn visie werd gewijzigd en vanaf die dag hield hij zich bezig met het bestuderen van de dames. Hij bracht zijn studie in praktijk en om zijn kennis te verrijken ging hij samen wonen met een mooie slanke.

Ja, het ging verkeerd met de student en hij besteedde al zijn centen naar de alcohol bevattende flessen. Eerst was bier en toen met sherry en toen werd het gat verderre jegermeister en nou zoek de bessen. Wodka en gin, hij gooit er alles in, Schotse whisky, brandy, steden, nee en ever. Boomsma, zonnema, hoog ook boom met planten, ga de arme jong, hij kreeg het aan zijn lever. Kijk daar die slappe tieners, als dat niet rode Rinus. Die was toch in het verleden veel gezonder. Gezien dat die verliet hem, ja ze liet hem zomaar schieten. Nou en toen begon voor Rinus het gedonder. Eerst dronk hij nog zijn bier, alleen voor het vertier. Maar langzaamaan werd het te chronisch drinken. Nu kan hij er niet buiten, nee de drank is niet te stuiten. Rode Rinus kan slechts in gedachten zinken.

Ik woonde samen met Gesina, ik bereed hem voor Cortina en we waren met z'n drietjes heel gelukkig. Maar op een zeker ogenblik zag ik dat zij geen enkele kick gaf en ik zei: Gesina, wat doe je toch nukkig? Je bent de laatste tijd zo stil en elke keer als ik wat wil, dan zeg je steeds: nee, sorry Dinus, ik heb hoofdpijn. En laatst vroeg ik je: heen mijn duifje, ga je mee naar Pees en Vuifje? En jij zei niet zo dat ik dacht: god, zou ze doof zijn. Toen ik dit tegen haar vertelde, was de eerste die ze belde uiteraard die domme zus van haar, die Jetje. Ik dacht meteen: poepoe, die durft, want aan dat mens heb ik de schurft en ook die man van haar gelooft me, dat is geen pretje. En toen ze die dus had gebeld, was ook een taxi snel besteld en daarna pakte mijn Gesina al haar spullen. En ook mocht ik haar niet meer kussen, om de boel nog wat te sussen, zodat ik hier maar weer opnieuw mijn glas laat vullen.

0: Mond vol. Ach, luister naar ons, lieve mensen. Dit zou u toch niemand wensen. Tracht ik spook toch uit uw leven te verdrijven.
1: Word toch niet zo'n quasimodo.
0: Of zo'n uitgestorven dodo. Maar probeer toch uit zijn houtgreep weg te blijven. Het leven is toch best wat waard. En het is mooi op deze aarde. Dus wat zou je tijd verspillen aan de bar?

0: liebe eins.
1: Yeah.
2: Jouw muziek, jouw hits.

0: Voel jij je ook zo verveeld? Nou, nu niet meer.
1: Nu niet meer.
0: Okay. Radio Ons Twedde.

Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug. Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse.

0: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
1: Wow.
0: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
2: Hallo Jumbo. Jumbo Vlagtwedde. Dr. P. Rinsema straat 4. Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
3: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
4: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 9 uur.

0: Goedemorgen, ik ben Sonja Alasch. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen bepaalde kledingstukken mogen verbieden in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. Korte rokjes en petten staan bovenaan de lijst. De croptops en hoodies staan op de 2e en 3e plek. En ook slippers en trainingspakken zien we niet graag in de klas. Maar een uniform gaat dan weer te ver. Aanleiding voor het onderzoek is een middelbare school in Gouda die trainingspakken en joggingbroeken is gaan verbieden. In het Australische Newcastle is een auto ingereden op een groep mensen. Zeker 10 mensen zijn daarbij gewond geraakt, waaronder 2 kinderen. Dat schrijven lokale media. Duizenden rugbyfans stonden aan de kant van de weg om hun club de Knights toe te juichen. De bestuurder zou tijdens een gevaarlijke stunt de macht over het stuur zijn verloren. De man probeerde te vluchten, maar is alsnog gearresteerd. Pak je zo de trein, let dan even op, want Amsterdam Centraal is dicht. Er rijden namelijk geen treinen van en naar de hoofdstad. Het gaat niet om werkzaamheden aan het spoor, maar de trappen en perrons van het station worden onder handen genomen. Morgen maandag rijden er wel treinen, maar een stuk minder. En ook op de weg gaat het niet altijd soepel. De pechdiensten waren afgelopen zomer druk met automobilisten die stil kwamen te staan. Uit cijfers van Univé blijkt dat ruim een kwart last had van motorproblemen. Normaal gaan de meeste meldingen over accu's, maar dat was in juli en augustus dus anders. Dat komt namelijk door lange vakantieritten en het warme weer die de motor en het koelsysteem belasten. Vooral in Duitsland en Frankrijk werd veel om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is nu nog fris. Het kan plaatselijk mistig worden. Het blijft droog en het wordt zonnig. In het noordwesten is wel meer bewolking en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.

0: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
1: Wow.
0: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
2: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi om goud in lusten en ook in zingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
3: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
4: Wat is dit, hè?
3: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
1: What the fuck?
3: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
4: Nee.
3: Swipe.
1: What?
3: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
5: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
6: Euro's goedkoper. Jumbo Vlag Twedde.
7: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
8: Hé, Adela.
9: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
8: BMW.
10: Dat zijn heel wat knetter.
11: Ik word helemaal wak.
12: Evil kaart.
13: Nou, dat zijn de verkeerde kaart.
11: Wat?
14: Of nee, toch niet?
11: Yeah.
6: Dumpert.nl.
15: Ja, dat is mijn merk. Hey.

0: ook je fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hydra.

Ja, we hebben onze vriendjes in het hele land zitten, maar wij noemen onszelf de Z-Side. Of in goed Gronings, Z-Hoi. Yeah. Elke zondagmiddag staan we al om 1 uur klaar. De sjaal zit om de nek, de

Allee, we houden onze adem in als onze favoriet. De bal over het muurtje van de tegenstander schiet. Ja, ja, hij zit erin. We staan met 1-0 voor. We trappen een reclamebord volkomen middendoor. Wij zijn sportief, we gaan naar de FC. De ratelaar, rotjes en de rok, we gaan mee. Dit zijn de mooiste uren van onze puberteit. We kunnen elke zondag weer een boel agressie kwijt. Yeah. En als de strijd gestreden is, dan wacht ons nog één klus. Lekker stenen gooien naar de tegenstandersbus. En s'avonds zien we alles nog eens terug op de tv.

0: kunnen elke zondag weer een boel agressie kwijt. Wij zijn sportief, we gaan naar de FC. De ratelaar, de rotjes en de roepen, we gaan mee. De andere dagen van de week vervelen ons altijd. Maar we kunnen elke zondag weer een boel agressie kwijt.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation.

zingen, die doet het niet zo best. Want alle uitwedstrijden die verliezen zij bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Daar gaat het eerst compleet over. We krijgen straks nog een heel lied over de FC Groningen, dus...

plaats. Yeah. Het derde complot is ook meteen het vierde complot. Er zijn er twee achter elkaar. Ook het laatste complot. Dan gaat het over het verkeerscirculatieplan in de stad Groningen. Iedereen die al eens een keer in de stad Groningen is geweest,

Groningen brandt er dag en nacht wel licht. En ook de kroegen gaan er nooit echt dicht. Ik kan niet zeggen of het waar is of niet. Maar het schijnt dat je vanuit de ruimte Groningen ziet.

0: de Weekend Vibes.
1: Hé, hey, Adela.
2: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
3: BMW.
4: Dat zijn heel wat knetter.
5: Ik word helemaal wakker.
6: Ik wil kaart.
7: Nou, je bent aan de verkeerde kaart.
5: Wat?
8: Oh nee, toch niet.
5: Hier. Yeah.
9: Dumpert.nl.
10: Ja, dat is mijn merk.
11: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
12: Euro's goedkoper. Jumbo Vlagtwedde.
13: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
14: Yes, hebbes.
13: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
16: Gefeliciteerd, hè?
15: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
14: What the fuck?
15: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
16: Nee.
15: Swipe.
14: What?
15: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
17: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 10 uur.

0: Goedemorgen, ik ben Sonja Alas. Bij een schietpartij in Amsterdam vannacht is een dode gevallen. Na de eerste melding rukten meerdere hulpdiensten uit, maar de hulp kon het slachtoffer niet redden. Wie het slachtoffer is en wat de aanleiding was van de schietpartij is nog niet bekend. En we blijven nog even in Amsterdam, want daar is het Centraal Station dicht en dus rijden er geen treinen van en naar de hoofdstad. Het station is dicht omdat de trappen en perrons onder handen worden genomen. Morgen en maandag rijden er wel treinen, maar een stuk minder. De co-piloot die woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv zijn collega aanviel, zou een terroristische aanslag hebben willen plegen. Volgens de autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten viel hij de gezagvoerder met een bijl aan en probeerde hij het toestel te laten neerstorten. Passagiers en de gezagvoerder wisten hem uiteindelijk te overmeesteren. Oman Air had de man eerder geschorst vanwege gevonden extremistisch materiaal. Hoe hij toch op de vlucht terechtkwam, wordt nog onderzocht. Moet jij je auto nog vol tanken, dan loont het om te kijken waar je dat doet. RTL Nieuws meldt namelijk dat het verschil tussen de goedkoopste en duurste tankstation bijna 40 cent per liter is. Als je 50 liter tankt, scheelt dat zo'n 20 euro. En als je dat om de week doet, kun je in een jaar ruim 500 euro besparen. Je tankt het goedkoopst in Winschoten of Steenwijk. Dan het weer. Het is nu nog fris en het kan plaatselijk mistig worden. Het blijft droog en het wordt zonnig. In het noordwesten is wel meer bewolking en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Radio Onstwedde.
3: Zometeen op Radio Onstwedde. Weekend Vibes.
4: Je krijgt service met een glimlach bij Jumbo Vlag Twedde.
5: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
6: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
7: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
8: Wow.
7: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.

0: jij denkt aan...
1: Paus, de kerstverkoop begint!
0: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
2: Yes, hebbes!
0: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
4: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
1: Gefeliciteerd, hè?
4: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
5: What the fuck?
4: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
6: Nee.
4: Swipe.
5: What?
4: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
5: Zeker.
4: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
7: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme drugsensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
8: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
9: Hey Adela.
10: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
9: BMW.
11: We zijn helemaal knetter.
12: Ik word helemaal wakker.
13: Ik wil kaart.
14: Nou, je bent aan de verkeerde kaart.
12: Wat?
14: Of nee, toch niet?
12: Hier. Yeah.
4: Dumpert.nl.
15: Ja, dat is mijn merk.
16: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.

0: Welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
1: Radio Ons Twedde.
2: Clap your hands now.

0: in tippen with your heart.
1: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
2: Je krijgt service met een glimlach bij Jumbo Vlag Twedde.
3: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
4: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phone

Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op.

0: Goedemorgen, ik ben Sonja Alas. Bij een schietpartij in Amsterdam vannacht is een dode gevallen. Na de eerste melding rukten meerdere hulpdiensten uit, maar de hulp kon het slachtoffer niet redden. Wie het slachtoffer is en wat de aanleiding was van de schietpartij is nog niet bekend. Er is niemand aangehouden. We blijven nog even in Amsterdam, want daar is het Centraal Station dicht. Er rijden dus geen treinen van en naar de hoofdstad. Het station is dicht omdat de trappen en perrons onder handen worden genomen. Morgen en maandag rijden er wel treinen, maar een stuk minder. De co-piloot die woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv zijn collega aanviel, zou een terroristische aanslag hebben willen plegen. Dat melden de autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten. De man was eerder al door Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico nadat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Hij werd toen geschorst. Hoe hij toch op de vlucht naar Tel Aviv is terechtgekomen en wat zijn motief was, wordt nog onderzocht. En moet jij je auto nog vol tanken? Let dan op, want waar je tankt kan invloed hebben op de prijs. RTL Nieuws meldt namelijk dat het verschil tussen de goedkoopste en duurste tankstation bijna 40 cent per liter is. Als je 50 liter tankt, scheelt dat zo'n 20 euro. En als je dat om de week doet, kun je in een jaar ruim 500 euro besparen. Je tankt het goedkoopst in Winschoten of Steenwijk. Dan het weer. De zon is vandaag op veel plekken te zien. Maar later op de dag neemt in het noordwesten de bewolking toe. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Radio Onstwedde.
3: Zometeen op Radio Onstwedde. Weekend Vibes.
4: Jij denkt aan...
5: Ho, ho, de kerstverkoop begint!
4: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
6: Yes, hebbes!
4: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
8: Voor al uw boodschappen, Jumbo Vlag Twedde.

0: Ger, ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Moet je hem gauw in lusten en ook in zingen. Wie gaan met de trekken alle rein? Wie gaan met de trekken alle rein? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken alle rein? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde, de rode gebouw.
1: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
2: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits. Thank you.

0: bedrijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Ons Twedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit

0: voelde weekend vibes.
1: Hé, hey Adela.
2: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
3: BMW.
4: Dat zijn heel wat knetters.
5: Ik word helemaal wakker.
6: Even elkaar.
7: Nou, je aan de verkeerde kaart.
5: Wat?
8: Oh nee, toch niet.
5: Hier. Yeah.
9: Dumpert.nl.
10: Ja, dat is mijn merk.
9: Voor al uw boodschappen, Jumbo Vlag Twedde.
11: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
12: Yes, hebbes.
11: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
14: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
15: Wat is dit, hè?
14: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
15: What the fuck?
14: Is je video al voorbij? Maar ben je nog niet klaar om te vegen?
15: Nee.
14: Swipe.
15: What?
14: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
15: Zeker.
14: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
16: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
15: Wow.
16: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
17: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op

0: Goedemiddag, ik ben Sonja Alash. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen bepaalde kledingstukken mogen verbieden in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. Korte rokjes en petten staan bovenaan de lijst. De croptops en hoodies staan op de tweede en derde plek. En ook slippers en trainingspakken zien we niet graag in de klas. Maar een uniform gaat dan weer te ver. Aanleiding voor het onderzoek is een middelbare school in Gouda die trainingspakken en joggingsbroeken is gaan verbieden. Bij een schietpartij in Amsterdam vannacht is een dode gevallen. Na de eerste melding rukten meerdere hulpdiensten uit, maar de hulp kon het slachtoffer niet redden. Wie het slachtoffer is en wat de aanleiding was van de schietpartij is nog niet bekend. Ook is er niemand aangehouden. De co-piloot die woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv zijn collega aanviel, zou een terroristische aanslag hebben willen plegen. Dat melden de autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten. De man was eerder al door Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico nadat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Hij werd toen geschorst. Hoe hij toch op de vlucht naar Tel Aviv is terechtgekomen en wat zijn motief was, wordt nog onderzocht. En Max Verstappen heeft zijn eerste pole position van het Formule 1 seizoen te pakken. Hij was tijdens de 3 kwalificatierondes voor de grote prijs van Bahrein de hele tijd de snelste. Lewis Hamilton start morgen vanaf de 2e plek. Verstappens teamgenoot Isaac Hadjar kwalificeerde zich als 3e. Het weer, de zon is vandaag op veel plekken te zien. Maar later op de dag neemt in het noordwesten de bewolking toe. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.
4: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
5: Hello. Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
6: Vers is ook echt vers bij Jumbo Vlag Twedde.
7: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.

0: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt, hè. Doei, doei.
1: Ga ook lekker los op exclusieve korting op honderden producten met Select. Zoals tot 55% korting op huishoudmiddelen van onder andere Ariel en Finish. En tot 20 euro korting op koptelefoons en oordopjes. Check met Select van bol.com.
2: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
3: Radio Ons Twedde.
4: Welkom bij een nieuw uur.
3: Dit is jouw Hit Radio. Oh, no.

0: je bij Phonehouse aan het juiste adres.
1: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
2: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola. Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
3: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
4: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
5: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh. Hello avondeten.
6: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt, hè. Doei, doei.
7: Ga ook lekker los op exclusieve korting op honderden producten met Select. Zoals tot 55% korting op huishoudmiddelen van onder andere Ariel en Finish. En tot 20 euro korting op koptelefoons en oordopjes. Check met Select van bol.com.
8: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi om goud op in lusten en ook in missing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
9: Allereen, Siemensstraße 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De rode gebouw.
10: Vers is ook echt vers bij Jumbo Vlagtwedde.
11: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 1 uur.

0: Goedemiddag, ik ben Sonja Alasch. In Tilburg is vanochtend een 49-jarige man aangehouden die een automobilist met een mes bedreigde. Agenten grepen in, maar ook zij werden met het mes bedreigd. Ze hebben de man uiteindelijk getaserd en naar het politiebureau gebracht. Waarom de man de automobilist bedreigde is niet bekend. De bestuurder heeft aangifte gedaan. Bij een schietpartij in Amsterdam vannacht is een dode gevallen. Na de eerste melding rukten meerdere hulpdiensten uit, maar de hulp kon het slachtoffer niet redden. Wie het slachtoffer is en wat de aanleiding was van de schietpartij is nog niet bekend. Er is niemand aangehouden. Max Verstappen heeft zijn eerste pole position van het Formule 1 seizoen te pakken. Hij was tijdens de 3 kwalificatierondes voor de Grote Prijs van Bahrein de snelste. Lewis Hamilton start morgen vanaf de 2e plek. Verstappens teamgenoot Isaac Hadjar kwalificeerde zich als 3e. De pechdiensten waren afgelopen zomer druk met automobilisten die stil kwamen te staan. Uit cijfers van Univé blijkt dat ruim een kwart last had van motorproblemen. Normaal gaan de meeste meldingen over accu's, maar dat was in juli en augustus dus anders. Dat komt namelijk door de lange vakantieritten en het warme weer die de motor en het koelsysteem belasten. Vooral in Duitsland en Frankrijk werd veel om hulp gevraagd. Het weer, de zon is vandaag op veel plekken te zien, maar later op de dag neemt in het noordwesten de bewolking toe. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Radio Onstwedde.
3: Zometeen op Radio Onstwedde. Weekend Vibes.
4: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
5: Vlot winkelen bij Jumbo Vlag Twedde.
6: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
7: Wow.
6: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.

0: Weekend Vibes. Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
1: Wat is dit, hè?
0: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
2: What the fuck?
0: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
1: Nee.
0: Swipe.
2: What?
0: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
3: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
4: Hey Adela.
5: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
6: BMW.
7: Dat zijn helemaal knetter.
8: Ik word helemaal wakker.
9: Even kaart.
10: Nou, dat zijn de verkeerde kaart.
8: Wat?
11: Of nee, toch niet?
8: Hier. Yeah.
0: Dumpert.nl.
12: Ja, dat is mijn merk.
13: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phone.

Voel jij je ook zo verveeld? Nou, nu niet meer. Okay. Radio Onstwedde.

0: nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
2: Wow.
1: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
3: Jij denkt aan... De kerstverkoop begint! Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
4: Yes, hebben we's.
3: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: de Weekend Vibes. Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
1: Wat is dit, hè?
0: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
2: What the fuck?
0: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
1: Nee.
0: Swipe.
2: What?
0: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
2: Zeker.
0: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
3: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
4: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
5: Hey Adela.
6: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
7: BMW.
8: Dat zijn heel wat knetter.
9: Ik word helemaal wakker.
10: Even kaart.
11: En hoor je aan de verkeerde kaart.
9: Wat?
12: Of nee, toch niet?
9: Yeah.
0: Dumpert.nl.
13: Ja, dat is mijn merk.
0: Vlot winkelen. Bij Jumbo Vlag Twedde.
14: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op Stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 2 uur.

0: Goedemiddag, ik ben Nevi Ramirez. Vannacht is in Amsterdam een 34-jarige man doodgeschoten. Hulpdiensten konden hem bij aankomst niet meer redden. Volgens de politie zou de dader na de schietpartij richting het Vondelpark zijn gerend. Hij zou mogelijk een tatoeage hebben op zijn rechterhand. Wat de aanleiding is van de schietpartij is nog niet bekend. De politie vraagt getuigen om zich te melden. En automobilisten opgelet, een lading suikerbieten zorgt voor flinke verkeershinder bij Goes. Op de A256 richting Bergen-op-Zoom zijn bieten op het wegdek terechtgekomen. Daarom is de verbindingsweg naar de A58 bij knooppunt De Poel afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht nog tot vanmiddag 4 uur bezig te zijn met het opruimen. En de nieuwe iPhone Pro Max zorgt voor problemen bij sommige gebruikers in de Verenigde Staten. Door een softwarefout op het netwerk van een telecomprovider kunnen zij ineens niet meer bellen, sms'en of mobiel internetten. Apple heeft inmiddels een update uitgebracht om nieuwe gevallen te voorkomen. De toestellen die al getroffen zijn, kunnen alleen omgeruild worden voor een nieuwe. Of ook Nederlandse gebruikers last hebben van het probleem is niet bekend. En gemeentes gaan vanaf volgend jaar padden helpen om veilig over te steken. 12 gemeenten gaan onder andere stoepranden verlagen en paddentrapjes in straatputten plaatsen. Ze doen dit omdat het aantal padden in Nederland de afgelopen 18 jaar met ruim 40% is afgenomen. Vooral tijdens de paddentrek komen ze massaal om. Ze komen dan in putten terecht of worden doodgereden. Weer dan nog, het is op veel plekken zonnig vandaag met weinig wind. Later op de dag neemt in het noordwesten de bewolking toe. Het wordt zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.
4: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi om gauw in lusten en ook in mitsingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
5: Allereen, Siemensstraße 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
6: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
7: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
8: Wow.
7: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
9: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
10: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phone.

0: snel terug bij Jumbo Vlagtwedde.
1: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
2: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
3: Stil eens.
2: NL Alert!
3: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
1: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.
4: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
5: Radio Onstwedde.
6: Welkom bij een nieuw uur.
5: Dit is jouw Hydra.

0: geld terug bij Jumbo Vlagtwedde.
1: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
2: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
3: Hey Adela.
4: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
5: BMW.
6: We zijn helemaal knetter.
7: Ik word helemaal wakker.
8: Ik wil kaart.
9: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
7: Wat?
10: Oh nee, toch niet.
7: Hier. Yeah.
0: Dumpert.nl.
11: Ja, dat is mijn merk.
12: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
13: Frits, er is een NL Alert.
14: Stil eens.
15: NL Alert.
14: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf.
12: Wat er ook gebeurt, volg jij NL Alert. En informeer anderen.
16: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
17: Wat is dit, hè?
16: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
17: What the fuck?
16: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
17: Nee.
16: Swipe.
17: What?
16: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
18: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
19: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 3 uur.

0: Goedemiddag, ik ben Neje Viramires. Een lading suikerbieten zorgt voor flinke verkeershinder bij Goes. Op de A256 richting Bergen-op-Zoom zijn bieten op het wegdek terechtgekomen. De oorzaak? Een kapotte laadklep. De verbindingsweg naar de A58 bij knooppunt De Poel is hierdoor afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht nog zeker tot 4 uur vanmiddag bezig te zijn met het opruimen. De politie heeft een minderjarige jongen opgepakt voor het gooien van zwaar vuurwerk vorige week in het centrum van Sittard. Daarbij liep iemand blijvend letsel op. De verdachte maakt volgens de politie deel uit van een groep overlastgevende jongeren die al langer in beeld is in Sittard en Geleen. Vanwege de leeftijd van de verdachte doet de politie geen verdere uitspraken. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Na ruim 25 jaar stopt de EO met het familiediner. Het programma waarin ruziënde familieleden weer met elkaar aan tafel worden gebracht krijgt nog 1 laatste seizoen met Bert van Leeuwen als presentator. De omroep benadrukt dat er ruimte moet komen voor nieuwe programma's. Of de beslissing te maken heeft met de bezuinigingen bij de publieke omroep wil de EO niet zeggen. En een kapper uit de Amerikaanse staat Texas heeft wel heel eerlijk gehandeld. Hij vond bij een geldautomaat een tas met ruim $128.000. Dat is omgerekend zo'n €114.000. In plaats van ermee vandoor te gaan, schakelde hij de politie in. Dat meldt CBS News. Die ontdekte dat het geld van een bank was en per ongeluk was achtergelaten na onderhoud aan de automaat. Of de vinder een beloning heeft gekregen, is niet bekend. Het weer dan nog. Het is op veel plekken zonnig vandaag met weinig wind. Later op de dag neemt in het noordwesten de bewolking toe. Het wordt zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.

0: Uw wensen staan centraal bij Jumbo Vlagtwedde.
1: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem goud in lusten en ook in missing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij

0: juiste adres. Radio Ons Twedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
1: Uw wensen staan centraal bij Jumbo Vlagtwedde.
2: Jij denkt aan...
3: De kaartverkoop begint!
2: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
4: Yes, hebbes!
2: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
3: Wat is dit, hè?
5: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
4: What the fuck?
5: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
3: Nee.
5: Swipe.
4: What?
5: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
4: Check.
5: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu. Radio.

0: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
1: Hey Adela.
2: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
3: BMW.
4: Dat zijn heel wat knetter.
5: Ik word helemaal wakker.
6: Evil kaart.
7: Nou, dat zijn de verkeerde kaart.
5: Wat?
8: Oh nee, toch niet.
5: Hier. Yeah.
9: Dumpert.nl.
10: Ja, dat is mijn merk.
11: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op Stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 4 uur.

0: Goedemiddag, ik ben Neefje Ramirez. In een woonwijk in Zaandam is vanmorgen een explosief gevonden. De omgeving werd afgezet, waarna de explosieve opruimingsdienst het voorwerp onderzocht. Volgens de politie is het explosief ter plekke niet volledig tot ontploffing gebracht. Het is daarom meegenomen naar een andere plek om het veilig te vernietigen. De politie onderzoekt nog hoe het explosief daar terecht is gekomen. De man die is doodgeschoten vannacht in Amsterdam is mogelijk slachtoffer geworden van een afrekening binnen het criminele circuit. Dat melden meerdere bronnen aan de Telegraaf. De 34-jarige man kon niet meer geholpen worden door de hulpdiensten. De mogelijke dader zou een park in zijn gevlucht. Hij zou een tatoeage hebben op zijn linkerhand. De politie komt later vandaag met meer informatie. Gemeentes gaan vanaf volgend jaar padden helpen om veilig over te steken. 12 gemeenten gaan onder andere stoepranden verlagen en paddentrapjes in straatputten plaatsen. Ze doen dit omdat het aantal padden in Nederland de afgelopen 18 jaar met ruim 40% is afgenomen. Vooral tijdens de paddentrek komen ze massaal om. Ze komen dan in putten terecht of worden doodgereden. En de start van het schaatsseizoen in Tilburg valt letterlijk in het water. De Irene Wüst ijsbaan zou vandaag opengaan, maar door een technische storing zit de bovenste ijslaag niet goed vast aan het ijs eronder. En daarom moet de hele ijsvloer eruit en opnieuw worden opgebouwd. Hoe lang dat gaat duren is nog niet bekend. Recreatieve schaatsers moeten voorlopig dus wachten. Ja, en het is ook geen schaatsweer. Op veel plekken is het namelijk zonnig vandaag met weinig wind. Later op de dag neemt in het noordwesten de bewolking toe. Het wordt zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Radio Onstwedde.
3: Zometeen op Radio Onstwedde. Weekend Vibes.
4: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU, ieder mens andere zorg.
5: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem gauw in lusten en ook in missing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
6: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
7: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.

0: jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Jij denkt aan...
2: De kaartverkoop begint!
1: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
3: Yes, hebbes!
1: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: €50 korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
2: Radio Onstwedde.
3: Welkom bij een nieuw uur.
2: Dit is jouw Hit Radio.
4: Oh shit, baby.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Hey radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
2: Gefeliciteerd, hè?
1: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
3: What the fuck?
1: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
2: Nee.
1: Swipe.
3: What?
1: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
2: Zeker.
1: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
4: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
5: Er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
4: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.
6: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
7: Hey, Adela.
8: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
7: BMW. Woo!
9: Dat zijn heel wat knetter.
10: Ik word helemaal wakker.
11: Ik wil
12: kaart. Nou, je aan de verkeerde kaart.
10: Wat?
13: Of nee, toch niet?
10: Hier. Yeah.
1: Dumpert.nl.
14: Ja, dat is mijn merk.
15: Hey! Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
16: Yes, hebben we.
15: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op

0: Goedemiddag, ik ben Nejefi Ramirez. Klimaatactivisten hebben vanmiddag het spoor van de Betuwe-route bij Herveld platgelegd. Dat is een goederenspoorlijn. Zo'n 15 demonstranten zijn opgepakt. 4 actievoerders zitten nog altijd vastgeketend aan het spoor. De actiegroepen protesteren tegen het gebruik van fossiele brandstoffen. Goederentreinen moeten nu omrijden via Utrecht en dat zorgt voor flinke vertraging. ProRail noemt de actie levensgevaarlijk. En ook automobilisten moeten omrijden. Een lading suikerbieten zorgt nog altijd voor flinke verkeershinder, namelijk bij Goes. Op de A256 richting Bergen-op-Zoom belanden in een bocht zo'n 200 ton suikerbieten op het wegdek, nadat de laadklep van een vrachtwagen openschoot. De verbindingsweg naar de A58 bij knooppunt De Poel is daardoor afgesloten. Rijkswaterstaat is nog druk aan het opruimen en verwacht daar nu tot ongeveer 8 uur vanavond mee bezig te zijn. De man die vrijdag dood werd gevonden in het Haarlemmermeerse bos bij Hoofddorp blijkt om het leven te zijn gebracht. Dat zegt de politie nu. Het gaat om een 43-jarige man uit Amsterdam. Ook is inmiddels een 28-jarige verdachte opgepakt. Het slachtoffer werd vrijdag gevonden langs een mountainbikepad. En nog voor de eerste kilometers erop stonden ging het mis met een nieuwe BMW in Groningen. Tijdens een proefrit schrok de bestuurder van een overstekend dier en eindigde met de auto in een hek. Niemand raakte gewond, maar de BMW liep wel flinke schade op en kan niet meer verkocht worden. Het weer dan nog. Het is zonnig en er staat weinig wind met temperaturen rond de 20 graden. Vanavond raakt het in het noordwesten bewolkt en gaat het af en toe regenen. In de rest van het land blijft het droog. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Radio Onstwedde.
3: Zometeen op Radio Onstwedde. Weekend Vibes.
4: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
5: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
6: Frits! Er is een NL Alert!
7: Stil eens.
8: NL Alert!
7: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
5: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.
9: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
10: Wow.
9: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.

0: hele weekend vibes.
1: Hé, hey Adela.
2: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
3: BMW.
4: Dat zijn heel wat knetters.
5: Ik word helemaal wakker.
6: Even kijken.
7: Nou, je aan de verkeerde kaart.
5: Wat?
8: Oh nee, toch niet.
5: Hier. Yeah.
9: Dumpert.nl.
10: Ja, dat is mijn merk.
11: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
12: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
13: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
14: Gefeliciteerd, hè?
13: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
15: What the fuck?
13: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
14: Nee.
13: Swipe.
15: What?
13: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
15: Zeker.
13: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
16: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten. Hello.
17: Radio Ons Twente.
18: Welkom bij een nieuw uur.
17: Dit is jouw Hit Radio.

0: Het beste van toen. Beste van toen. Maar ook het beste van nu hoor je hier. Hoor je hier.
1: Virginia Woolf and poetry. No one seemed to notice me. Being young is getting so old. Cheap beer and cigarettes. Life is like a movie set.

0: ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even wijden.
1: Jacques Chirac.

0: voor het luisteren. We zijn zo bij je terug. Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
1: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
2: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond.

e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella Fietsen zet de tijd op 6 uur.

0: Goedenavond, ik ben Neje Viramires. Een lading suikerbieten zorgt nog altijd voor flinke verkeershinder bij Goes. Op de A256 richting Bergen-op-Zoom belanden in de bocht zo'n 200 ton suikerbieten op het wegdek, nadat de laadklep van een vrachtwagen openschoot. De verbindingsweg naar de A58 bij knooppunt De Poel is daardoor afgesloten. Rijkswaterstaat denkt tot 8 uur vanavond bezig te zijn met het opruimen van de bieten. Een 15-jarige jongen heeft de politie in Apeldoorn flink verbaasd met een opgevoerde mountainbike. Agenten achtervolgden hem nadat hij met zo'n 70 km per uur voorbij scheurde en het stopteken negeerde. De jongen filmde onderweg de agenten en leek ze uit te dagen. Met hulp van omstanders werd hij uiteindelijk gestopt en daarbij raakte een agent gewond. De opgevoerde mountainbike is in beslag genomen en wordt vernietigd. In het zuidoosten van Spanje zijn zware overstromingen ontstaan na een enorme wolkbreuk. In het plaatsje Madrigueras viel in korte tijd meer dan 140 milliliter regen. Auto's dreven door de straten en hulpdiensten moesten zeker 90 mensen redden. Een vrouw van 102 is om het leven gekomen toen haar huis vol liep met water. Ook in andere delen van Spanje was er veel overlast door het noodweer. En een kapper uit de Amerikaanse staat Texas heeft wel heel eerlijk gehandeld. Hij vond bij een geldautomaat een tas met ruim $128.000. Dat is omgerekend zo'n €114.000. In plaats van ermee vandoor te gaan, schakelde hij de politie in, meldt CBS News. Die ontdekte dat het geld van een bank was en per ongeluk was achtergelaten na onderhoud aan de automaat. Of de vinder ook een beloning heeft gekregen, is niet bekend. Het weer dan nog. Het is zonnig en er staat weinig wind, met een temperatuur nog steeds rond de 20 graden. Vanavond raakt het in het noordwesten bewolkt en gaat het af en toe regenen. In de rest van het land blijft het droog. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. DJ's from Mars.
4: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
5: Hello. Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
6: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
7: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem goud op in lusten en ook in missing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
8: Allereen, Siemensstraße 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De rode gebouw.
9: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
10: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
11: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
12: Jij denkt aan...
13: De kaartverkoop begint.
12: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
14: Yes, hebben we.
12: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Zo bij je terug.
1: Goedenavond, ik ben Neyevi Ramirez. De NVM Open Huizendag heeft vandaag flink meer bekijks getrokken. Zo'n 66.000 mensen gingen op huisjacht. Meer dan bij de vorige editie in het voorjaar. Toen waren het er 52.000. Er staan ook meer huizen te koop, maar de vraag is nog altijd groter. En daardoor blijven veel huizenzoekers achter het net vissen. De belangstelling was zo groot dat er meteen al biedingen werden gedaan. In Rosmalen werd zelfs direct een woning verkocht. Woon je in de buurt van Geleen, dan kun je vanavond en vannacht flink wat licht en geluid merken. Door een storing wordt een ammoniakfabriek in de buurt opnieuw opgestart. Daarbij worden gassen afgefakkeld wat zichtbaar kan zijn in de omgeving. Volgens de fabriek is er geen sprake van een gevaarlijke situatie. De overlast begint ongeveer nu en kan duren tot morgenochtend 9 uur. De Catalaanse premier waarschuwt voor een soort mini-orkaan aan de noordoostkust van Spanje. In de regio rond Barcelona worden zware regenbuien, harde wind en overstromingen verwacht. Reizigers en inwoners krijgen het advies om waarschuwingen van de autoriteiten goed op te volgen. Spanje kampt al dagen met extreem weer. Na de warmste zomer ooit zijn er op meerdere plekken al overstromingen en aardverschuivingen gemeld. En een kapper uit de Amerikaanse staat Texas heeft wel heel eerlijk gehandeld. Hij vond bij een geldautomaat een tas met ruim $128.000. Dat is omgerekend zo'n €114.000. In plaats van ermee vandoor te gaan, schakelde hij de politie in, meldt CBS News. Die ontdekte dat het geld van een bank was en per ongeluk was achtergelaten na onderhoud aan de automaat. Of de vinder ook een beloning heeft gekregen, is niet bekend. Het is zonnig en er staat weinig wind met temperaturen rond de 20 graden. Vanavond raakt het in het noordwesten bewolkt en gaat het af en toe regenen. In de rest van het land blijft het droog. En dit was het nieuws op Radio 538.
2: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde.
5: DX5.

0: jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
2: Frits! Er is een NL Alert!
3: Stil eens.
2: NL Alert!
3: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
1: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. En informeer anderen.
4: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
5: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, Hello Avondeten.

0: kunnen we hier. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Moet je hem gauw in lusten en ook in mitsingen. Wie gaan met de trekken alle reen? Wie gaan met de trekken alle reen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken alle reen?
1: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
2: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
3: Radio Onstwedde.
4: Welkom bij een nieuw uur.
3: Dit is jouw Hit Radio.
5: Deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

natuurlijk. Ook bijzonder om die dan op je gastenlijst te mogen zetten. In 2017 kwam een track uit. Shows and Love Tonight. Maar het werd jaren na dato pas een hit. Dat komt omdat iemand het op Ibiza ontdekte. Zo ging het balletje rollen. En toen werd het in Nederland een hit in de hitlijsten op de radio. En dit is de originele, volledige uitvoering daarvan.

willen mensen nog wel eens vergeten. Maar Tel Aviv hoort zeker in dat rijtje. Mocht je muzikale suggesties hebben voor DXVibe, iets nieuws ontdekken of iets ouds herontdekken, laat het dan maar weten via DXVibe.nl.

0: voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Goedenavond, ik ben Nevi Ramirez. De man die vannacht werd doodgeschoten in Amsterdam lijkt doelwit te zijn geweest van een gerichte actie, dat zegt de politie. De 34-jarige man werd neergeschoten voor een horecazaak waar op dat moment een feest aan de gang was en overleed ter plekke. Eerder melden bronnen aan de Telegraaf dat mogelijk sprake is van een afrekening in het criminele circuit. De schutter sloeg na de schietpartij op de vlucht. Over het motief houdt de politie nog alle opties open. De NVM Open Huizendag heeft vandaag flink meer bekijks getrokken. Zo'n 66.000 mensen gingen op huizenjacht, meer dan bij de vorige editie in het voorjaar. Toen waren het er 52.000. Er staan ook meer huizen te koop, maar de vraag is nog altijd groter. Daardoor blijven veel huizenzoekers achter het net vissen. De belangstelling was zo groot dat er meteen al biedingen werden gedaan. In Rosmalen werd zelfs direct een woning verkocht. De hoogste gevangenisbaas van Tennessee stapt op na de mislukte executie van de 50-jarige Christa Pike. Zij zou vorige week met een dodelijke injectie worden geëxecuteerd, maar dat ging mis tot 2 keer toe. Ze werd nog levend naar het ziekenhuis gebracht en ligt daar nu nog steeds in kritieke toestand. Er loopt een onafhankelijk onderzoek naar wat er precies is fout gegaan. En goed nieuws voor FC Barcelona en Oranje-fans. Frenkie de Jong staat weer op het trainingsveld. De middenvelder lag er maanden uit met een knieblessure die hij opliep tijdens het WK. Maar deelde vandaag foto's van zijn rentree op Instagram. De Jong miste de start van het seizoen bij FC Barcelona. Wanneer hij weer zijn eerste wedstrijd speelt voor de club is nog niet bekend. Het weer dan nog. Er staat nog steeds weinig wind met zo'n 17 graden. Vanavond raakt het in het noordwesten bewolkt en gaat het daar af en toe regenen. In de rest van het land blijft het droog. En dit was het nieuws op Radio 538.
2: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het...

Tilje hier op Groningen 1 aan het begin van deze nieuwe aflevering. Op deze zaterdag, het is de 3e van oktober 2026, dat zei ik ook eerder al. Van harte welkom hier dus bij Groningen 1, want ook daar luister je uiteraard naar met de ZNR Club tot aan de klok van 10 uur. En ja, we gaan er gewoon een leuke 2 uur van maken. En het leuke is dat het dus oktober is begonnen. En dat is binnen deze omroep toch een spannende maand, kunnen we wel zeggen. Moet je weten dat we vanaf 1 juli natuurlijk geen... mag het eigenlijk niet meer noemen. Radio Westerwold en RTV Go heten. Groningen 1 is nu dus sinds juli begonnen. Nou, dat is allemaal niet zo spannend. En misschien... Ook wel was je nog niet eens opgevallen. Maar goed, maakt niet uit. De zender van... Want we hadden nog wat problemen met de koppeling met zenders. Een beetje technisch verhaal. Maar als het goed is, ben ik nu ook in Winschoten en omgeving te horen. Dus nieuwe luisteraars, van harte welkom. Tot aan 10 uur. Ik zei de gek hierop. Dus Groningen 1. We zijn nog wat aan het testen met verbindingen. Maar uiteindelijk moet dat helemaal goed komen. En horen we vanaf nu. Wordt het zendgebied van dit programma ook uitgebreid. Ja, leuk. Heel leuk. En kun je dus ook genieten van de lekkerste muziek. Ook als je in Oldambt woont met dit radioprogramma. Maar goed, dat zijn allemaal de zaken wat jou misschien niet zo heel veel boeit. Nou, ik vind het alleen maar interessant en leuk om deze testfase een beetje door te komen. En ik hoop dat we daar een heel leuk programma voor vanavond gaan maken. Want ik heb gewoon goede muziek meegenomen. Straks in dit programma onder andere qua iTunes de Club Tip 3. De mashup van deze week en de Classic Tune. Die heb ik ook gewoon meegenomen. En dan gaan we met z'n allen toch een beetje richting die herfst toe. Want ik vind het toch wel schrikbarend voor het donker worden. Daar kan ik ook wel eerlijk over zijn. Maar goed, desalniettemin gaan we dus na het einde van het jaar en gaan we gewoon de lekkerste muziek draaien. Voordat we daarmee kunnen beginnen, moeten we natuurlijk ook die zaterdag stapavond met z'n allen gaan openen. Want ja, het is dan wel 3 oktober en dat klinkt niet zo spannend. Morgen natuurlijk dierendag, hè? Vergeet dat natuurlijk ook niet. Maar eerst gaan we deze zaterdag stapavond dus even met z'n allen openen.

0: houdt er dus gezellig bij tot de klok van 10 uur. Hier bij Groningen 1, waarin we nu doorgaan met...
1: This is the Classic Tune.
0: In de Classic Tune hoor je altijd twee ex-nummer 1 hits. Ditmaal terug dus naar 3 oktober 2012 en 2020. Doen we met SF Aiden en Joker samen met M.

6 jaar geleden alweer was dit de nummer 1 van Nederland. Ja, ik vind het bizar snel gaan. M&EK samen met Joel Corey, Head & Heart, hoorde je op Groningen 1. Ja, en daarvoor echt wel een aparte, ja, ook wel typische herfstplaat kunnen we denk ik wel zeggen. SF Eden en One Day in the Wankelmoed remix. Het was ook echt een one-hit wonder. Want na die tijd en ook voor die tijd heeft SF Eden nooit echt een hit gehad. Ja, en dat is dan leuk om af en toe in zo'n lijstje even weer mee te krijgen van die platen dat je denkt van, oh ja, die! Dat was ook wel leuk toen. Ja, het was nummer 1 in Nederland toen op 3 oktober 2012. Maar ik verbaas me meer over dat die Joel Corey samen met M&EK met Head & Heart al 6 jaar geleden met hun tweeën een grote hit hadden. Dat betekent dus ook dat 6 jaar geleden, was het dus 2020, ook al corona was. Ik vind het toch wel dat de tijd wat snel gaat. Mag ik ook eerlijk zijn, denk ik. In elk geval hoorde je deze twee tracks in de Classic Tune. Zometeen een nieuwe mashup van deze week. En uiteraard zit daar ook een verrassing in. Wat we daar zo mee gaan doen, hoor je straks meer over. Maar eerst gaan we nog een keer terug naar 2012. Doen we met David Guetta. Nou, de man heeft al in de afgelopen bijna 25 jaar al, ik denk een stuk of 70, hou je vast, of 40 hits gehad. Waaronder deze was ook een van die 70. David Guetta en Usher, Without You.

Kenyatta en Usher. Leuk om deze week weer eens te horen. Without You hoorde je in de Saturday Night Club. Maakt de tijd op een aantal seconden na, bijna 20 minuten over 8. Gaan we verder met de mashup van deze week. Ja, en deze week heb ik wel weer een leuke gevonden uit mijn toch wel vrij privéarchief. Je kent natuurlijk de grote rode radiozender met de grote Q. Ja, je snapt het denk ik wel. Zij hebben altijd iets met foute muziek. Dat weet je denk ik ook wel. En in 2024, 2 jaar geleden, hadden zij voor de start van hun top 1500... een hele leuke mashup. En die heb ik uit de uitzending geknipt. Omdat ik dacht, die kan ik in mijn programma ook nog eens een keer gebruiken. Ik heb al een poosje niet meer gedraaid, deze mashup. Maar ik vind hem wel leuk om eens even weer te laten horen. De komende 3 minuten 46 alleen maar foute meezingers in

0: op tempo, hè? De foute mesje van 2024.
1: De temperatuur daalt.
2: Maar de muziek houdt je warm.
3: Groningen 1.

grote doorbraak hier voor deze groep, Adela. Ja, bij het woord Adela denk ik toch echt aan die stomme meme van Adela. Weet je wel, dat ze dat een beetje op zijn Noordoost-Nederlands zeggen. Ja, maar goed, Ain't in L.A. is een grote hit aan het worden, ook in Nederland. Dus je gaat hem vast nog wel horen, vaker horen, hier bij Groningen 1. Zometeen een nieuwe editie van de Club de 3. De drie beste nieuwe clubbeek. Zo, beukers van de afgelopen week ga je horen. Maar eerst Basto en een van zijn grootste hits.

0: Tiësto samen met dit, Nelly Furtado. En je hoorde Who Wants To Be Alone. 8:54 is het daarbij geworden. Tijd voor een nieuwe editie van de Club Tip 3. De drie beste nieuwe releases van afgelopen week. Ja, en vorige week viel het nog een beetje tegen qua muziek wat er is uitgekomen. Maar deze week, best veel. Heeft waarschijnlijk ook een beetje te maken dat natuurlijk het Amsterdam Dance Event er aankomt. Dat is natuurlijk deze maand. Over het volgende uur nog even wat nieuws over het Amsterdam Dance Event. Want in dat volgende uur ga ik je wel vertellen dat er nog wat leuks aan zit te komen omtrent dat event in Amsterdam. Nou, hoe dat zit hoor je tegen 9:15. Maar eerst door met de muziek, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Nou, ik heb nieuwe muziek voor je meegenomen van Rehab. Ook nieuwe muziek van Lux en Steve. En op nummer 1 staat ook een nieuwe plaat van Martin Garrix. Het leuke aan deze track van Martin Garrix is dat deze track volledig met de vocals van hem is. Dus hij is als zanger volledig op de plaat te horen. In navolging van bijvoorbeeld een Calvin Harris die een aantal platen van hemzelf heeft ingezongen. Is Martin Garrix nu ook achter de microfoon gekropen. En dat is echt wel een leuke plaat geworden. Echt wat anders dan de harde dancebeuken die je ook van hem kent. Maar goed, ik wil hem wel aan je laten horen straks. Maar we beginnen dus met de nummer 3. Die is voor onze vrienden uit Limburg, Lucas en Steve. This Ain't Just Music. En die hoor je op...
1: Nummer

0: Oh, wat een mooie plaat is dit geworden. Martin Garrix, dus ook als zanger. Hij kan het. Ja, hij heeft al eerder een featuring gedaan waarin hij ook voor het eerst ging zingen. Ja, zijn leermeester is ook niet de minste. Het is namelijk Bono van U2. Waar hij echt goed bevriend mee is. Maar ook dus ook een beetje die zangkunsten. En ook door het podium opgetrapt is van... Yo, je kunt echt wel zingen en liedjes schrijven. Ga dat podium op en gebruik je stem. Want het klinkt echt leuk. Nou... Dat kunnen we bij deze ook wel zeggen. Hij kwam een beetje anderhalf week geleden in mijn For You-page op TikTok terecht. Toen waren er al wat leaks en vanuit ook zijn management en zijn platenlabel. Toen dacht ik van, oeh, dit klinkt wel goed. Maar echt, ik heb me de afgelopen 4 minuten 40 absoluut niet verveeld met deze plaat. En terecht op nummer 1 dus voor deze week. Je hoorde Martin Garrix dus. Dus ook als zanger met This Dream of You. Daarvoor op 2, Rehab samen met Artbat en Drama. En daarvoor Lucas en Steve. Ain't This Ain't Just Music. Voor meer Club Tip 3 check je natuurlijk de Spotify als paleist. SNC Club Tip 3 2026. En nog een klein kwartiertje te gaan in de eerste uur. Zometeen de Swedish House Mafia, Save the World. Maar eerst The Courageous Project en Infinity. Terug naar 2008.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

The Swedish House Mafia, Axel Ingrosso en Steve Angelo. En Save the World hoor je op Groningen 1. Ik heb nog één product te gaan voor dit uur. Dat is ook nog in Nederland. Verder de Grand and Direct, Where We Belong.

One Direction, Where We Belong. Ja, de mannen kwamen... Nou ja, de mannen, het is natuurlijk de groep en de DJ kwamen met elkaar in contact tijdens het ADE deze track in 2013 dan ook te releasen. Het is een leuke hit in Nederland geworden. En ja, je hoort toch wel de rock sound en ook de dance beats van Verder Let It Go erin voorkomen. Ja, tot zover het eerste uur van de set in de nachtclub. Want we gaan richting het nieuws. En dat betekent dat we na nieuws van 9 uur nog weer een uur set in de nachtclub hebben. Ik zou zeggen, blijf gewoon lekker hangen. En dan spreek ik je zo aan de andere kant van 9 uur weer voor deel 2. Graag tot zo.

0: Dit is nu 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Groningen 1, verkeersinformatie.
3: Dankjewel voor dit NOS-journaal. Door met de Groningen 1, verkeersinformatie. Nou, files en flitsers. Nou ja, files waren al niet zichtbaar hier in dit centrumgebied. Maar flitsers ook niet echt. Maar dat zijn dan de mobiele flitsers natuurlijk die gemeld zijn. Hou natuurlijk rekening mee met de bekende focusflitsers. Bijvoorbeeld, hij staat er weer, hè, in Winschoten op de Blijhamsterweg bij Oldwolde in de buurt. Daar staat hij weer. Dus als je daar met je telefoon in je handen rijdt, ja, wees gewaarschuwd, want die €480 wil je denk ik het liefst in je eigen portemonnee houden. Goed, kijk eens uit voor flitsers of wat dan ook. Mocht je een flitser hebben gezien, meld je uiteraard via de Flitsmeister app.

0: welkom bij het tweede uur van de ZNA Club. 3 minuten over 9 is het hier dus bij Groningen 1. Gaan we verder met een enorme dancebeuken van dit moment. Dimitri Vega samen met Silver en Pat B. Turn the Tide hoor je hier op Groningen 1.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

de festivalbeukers van het afgelopen zomerseizoen. Dimitri Vegas zonder zijn maatje Like Mike. Nou, daar waren we privé wat omstandigheden mee natuurlijk. Als je de nieuws een beetje gecheckt hebt. Maar wel deze samenwerking met Silver en Pat B was een schot in de roos, kunnen we wel zeggen. We hoorden hem eigenlijk wel op elk dancefestival voorbij komen. Turn the Tide aan het begin van dit tweede uur. Van de set in de nachtclub, van harte welkom bij deel 2 dus hier op Groningen 1. Het is aflevering, ja, ik schrik er toch wel van, 294 van dit radioprogramma. En ja, de luisteraars in Winschoten en omgeving die denken van, hey, waar is mijn grote vriend Lars? Nou, die is dan om 10 uur met Dance Go Dance. In elk geval, vanwege de technisch verhaal, ik wil er niet nog een keer over beginnen. Maar goed, de zenders zijn gekoppeld nu. Dat betekent dat de programmering ook in elkaar is geschoven. En dat mijn programma nu ook in Winschoten en omgeving te beluisteren is. Dus ik vind het alleen maar hartstikke leuk. We zijn nog een beetje aan het testen met verbindingen. Maar goed, over een poosje moet dat helemaal goed lopen. In elk geval gaan we gewoon verder met dit tweede uur. Onder andere in dit tweede uur het Groningen 1 weerbericht tegen 9:30. En de lekkere muziekmix. En laten we daar lekker gewoon mee doorgaan. Want vorig uur moest ik er al 2 schrappen vanwege te veel muziek en te veel geswets misschien. Maar laten we lekker doorgaan dus met muziek. Ik heb vorige week een beetje lopen struinen op Soundcloud. Daar komt ook heel veel leuke muziek uit. Nou, en deze track ben ik daar ook op tegengekomen. Matt Pridden, Oralize en Max Robinson. Dit is nieuw talent op Groningen 1. Love Me Again. En het leuke is dat deze 3 artiesten gewoon nog helemaal niet op Spotify te vinden zijn. En dat ze dus gewoon op hun Soundcloud hebben gezet en van, nou ja, beluister dit. Dit is, vinden wij hartstikke tof. Nou, ik heb het beluisterd. Het staat er nu ook al 15 dagen op. Het heeft nu daarop, wat staat er toch weer? Iets van 5000 streams. Maar ik hoop dat er nog heel veel bij gaan komen. Je hoort dus Love Me Again van Mitt Pridden, Oralize en Max Robinson. Ja, waar is die? Daar is hij.

Die noemen we eigenlijk altijd Mr. Zomerhit. Enrique Iglesias samen met Pitbull. I like it hier op Groningen 1. Daar luister je nog steeds naar. Tot aan 10 uur met de Zet in de Nachtclub. Ja, en het leuke is dat dus over 2 weken, vanaf woensdag 21 oktober, in onze hoofdstad Amsterdam het Amsterdam Dance Event gaat beginnen. Het is de 30ste editie, wat begon als een klein festival in 1996. Groeide uit tot een wereldwijde showcase festival, waarin zo'n 400.000 muziekliefhebbers Amsterdam onveilig gaan maken. Van woensdag 21 oktober tot en met zondag 25 oktober. En onder andere in Madame Tussauds vindt iets leuk plaats. Onder andere Avicii gaat daar te zien zijn. Want, nou ja, niet zijn echte zijn natuurlijk. Dat snap je wel. Maar het standbeeld staat nu op dit moment in L.A. En het leuke is, hij wordt naar Nederland overgevlogen om hem daar te zien. En daar vinden ook allerlei leuke events plaats. En het mooie is... dat de trouwste fans het beeld daar ook kunnen gaan bewonderen op dat moment. Ja, en omdat toch een beetje bij Avicii toch wel als een van de grootste dance legends wereldwijd, om even daar even bij stil te staan, moeten we daar natuurlijk ook even een plaatje van aan draaien. Avicii en misschien niet zijn allergrootste hit, maar wel minstens zo lekker. Fade into Darkness op Groningen 1.

toch wel de grootste zomerhit van dit jaar. De Bausa met Magnetic op Groningen heen. En daarvoor Avicii dus en Fade Into Darkness. Ja, als je naar de klok kijkt, loopt het alweer richting 9:30. Dat betekent ook dat het Groningen 1 weerbericht er zometeen aankomt. Die hoor je straks na Calvin Harris samen met Neo en Let Go. Maar eerst terug naar 2017 met Jonas Blue en William Sinch. Dit is Mama hier op Groningen 1. Daar luister je nog steeds naar.

Hey, een halve minuut voor 9:30, tijd voor het Groningen 1 weerbericht. Ja, vanavond en het grootste deel van de nacht blijft het nog lang droog met weinig wind. Het wordt een graad of 10 als minimum. Morgen beduurt het mooie najaarsweer van vandaag voort. Na enkele mist en na eventuele mist in de vroege ochtend zijn er overdag prima periode met zon. Wordt het vrij warm voor begin oktober met middagtemperaturen die opnieuw rond 18 tot 19 graden liggen. Pas vanaf woensdag wordt het waarschijnlijk weer wisselvalliger en zakt de temperatuur naar normale waarde voor de tijd van het jaar. Dan wordt het een graad of 17, 18 overdag. Nou goed, als je vanavond dus op stap gaat, hou rekening met dus wel dat het fris kan worden. Het blijft wel droog. Ja, en tegen de ochtend kan het dus wat mistig worden. Maar goed, dan mag de pret niet drukken, denk ik. In elk geval blijft het dus droog. En dat is, lijkt me, het allerbelangrijkste. Nou, muziekje ook afgelopen, gaan we door. Check natuurlijk het laatste weerbericht altijd via onze website groningen1.nl of via uiteraard de Groningen 1 app. Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio, bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1 app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen. Met nog 25 minuten en 12 seconden op de klok. Zometeen Another en 14 voor Ultra. Het actueel, maar eerst Don Omar. Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Danza Kadoo.

idee dat dit jaar al die zomerhits wat langer blijven hangen. Ik vind het wel echt een goede platen, ook nog steeds. Another, samen met 54 Ultra. You're the talk to you. Hier op Groningen 1. Waarin we zometeen verder gaan met de opposites. Een feestje op mijn graf ga je horen. Maar eerst Hartwell met Matthew Coma. Dare you.

wat goed deze plaat, hè? De Opposites. En ze kondigen hem zelf af. Feestje op mijn graf, hoorde je in de Saturday Night Club. En daarvoor muziek van Hardwells met Matthew Koma. Ook lang niet gehoord, die track. Dare You. Hier op Groningen 1. Over tracks gesproken die je waarschijnlijk al lang niet hebt gehoord. Ik heb het over Timbaland. The Way I Are. Hoor je nu op Groningen 1.

Flair. Met jou. Door het oog van de nacht. Het was de ene laatste voor vanavond. Wat de set in de naclip wat vanavond betreft. Want we gaan ermee uitgaaien. Volgende week zijn we er uiteraard weer voor een nieuwe editie van de set in de naclip. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week zijn we er dus weer. Maar niet getreurd. Ik ben morgen ook gewoon weer op de zender. Morgen is het namelijk ook weer om 8 uur tijd voor de enige echte Radio Bingo. Nou, ik mag weer uw host zijn. Dus morgenavond om 8 uur ben ik er gewoon weer op dit radiostation Groningen 1. Nou, zometeen gaan we dus nog even wat verbindingjes testen. We gaan overschakelen zometeen naar de studio in Winschoten. Gaan we eens even kijken of we Lars daar binnen kunnen krijgen. Dat wordt dus best wel spannend. Ik blijf nog even een uurtje zitten om de test uit te wachten. Maar goed, dat doet er verder niet toe. Eerst gaan we nog luisteren naar Kesha. Tot aan het nieuws van 10 uur hoor je Dion. Tot volgende week.

0: is nu 10 uur.
1: Ja, ik denk dat we maar even een plaatje gaan draaien.

0: Goedenavond, ik ben Mart Gol. Er is iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij op straat in Amsterdam. Het gaat om een man die is gearresteerd tijdens een politieinval in de stad. Of hij ook de gezochte schutter is, zegt de politie niet. Afgelopen nacht werd voor de deur van een café een Amsterdammer doodgeschoten. Waarom precies, dat is nog niet bekend. Wel denkt de politie dat hij bewust is uitgekozen. Zeker 15 mensen zijn vandaag opgepakt bij de spoorblokkade bij het Gelderse Herveld. 4 zijn nog vastgeketend, schrijft Omroep Gelderland. Het goederenvervoer op de Betuwe-route ligt daardoor nog altijd stil. Er wordt actie gevoerd tegen het gebruik van kolen en andere brandstoffen die slecht zijn voor het klimaat. De actievoerders proberen druk te zetten door goederentreinen niet te laten rijden. De baas van de gevangenissen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na de mislukte executie van Christa Pike daar. De vrouw die eerder een andere vrouw martelde en vermoordde. Pike kreeg afgelopen week 2 spuiten die haar zouden moeten doden, maar ze leeft nog. Ze ligt bewusteloos aan de beademing in een ziekenhuis. Om onderzoekers alle ruimte te geven om te kijken wat er zo is misgegaan, is de gevangenisbaas dus vertrokken. En het is een voetbalavond om snel te vergeten voor Kroatië. In de Nations League is het land van de mat geveegd door Engeland. 7-0 werd het. Nog nooit verloor Kroatië met zulke grote cijfers. Engeland was vanaf het begin van de wedstrijd de baas op het veld. Bij rust stond het al 4-0. En daarna kwamen er dus nog 3 goals bij. En dan nog het weer. In het noorden lokaal een bui, op andere plekken droog. Koelt af tot een graad of 9. Morgen eerst wat mistbanken, daarna zon en 18 tot 22 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijk persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. Deze week is dat Dario Amodei. Hij leidt een van de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar hij vindt dat de ontwikkelingen van AI veel te hard gaan en dat de overheid moet ingrijpen. Hoe geloofwaardig is die oproep? Luister nu naar High Profile.
2: Radio Onstwedde.
3: Zometeen op Radio Onstwedde. Old but gold.
4: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.

0: vibes.
1: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
2: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
3: Gefeliciteerd, hè?
2: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
4: What the fuck?
2: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
5: Nee.
2: Swipe.
4: What?
2: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
4: Zeker.
2: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
6: Hey Adela.
7: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
8: BMW.
9: Dat zijn helemaal knetter.
10: Ik word helemaal wakker.
11: Even elkaar.
12: Nou, je bent aan de verkeerde kaart.
4: Wat?
13: Oh nee, toch niet.
4: Hier. Yeah.
2: Dumpert.nl.
14: Ja, dat is mijn merk.
15: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
16: Big or small, tiny or tall.
17: Welk condoom past het best bij jou? Condoom.nl heeft het grootste assortiment. Kijk voor condooms en meer op condoom.nl.
18: Radio Ons Twedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.